0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte, van wie nu de foto is verspreid, is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

Goed, luisteraars, een bijzondere goedemorgen. Dus luisteraars, een bijzondere goedemorgen. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Om met de blijze hier op vecht al naar liggen op de zondagmorgen. En ik hoop een goede verbinding van de spraak en muziek, hè? Dus luisteraars, goedemorgen. U staat in de vinding hier met de Moes FM. En zomaar keer met een paar blaadjes hier op de zondagmorgen. En ik hoop op een goede verbinding van spraak en muziek, hè? Luister voor de reacties 0625 en dan 311. En dan komt ook in voor elkaar hier aan. Dus 0625 en dan 311. En laat gewoon zo weten dat je luistert. Luisteraars, vandaag geen Studio Klaproos. Die man die zit hem op de muziekboos, dus weer druk hem van, hè? Arnold, ik weet niet met lussen, maar de blaam ben ik hem speciaal voor bestemd, hè? Dus luisteraars, goedemorgen. U staat in de verbinding hier met de Moes FM. En voor de reacties 0625 en dan 311. En dat gaan ze weten waar die doorkomt, hè?

Dus Joop, de zinnenmecure is in elkaar van ons wat luisteren ze al mee daar tijdens het knoorden. En die zal maar zijn dat die kilowatt aan de band kreeg, hè. Verder ook in Jankams, de locatie Ogenveen, luisteren ze al mee daar. Ook in Verklaasje aan die kant. Dus ze zullen mee met de blaadjes. En ook even bedankt voor de bel vanaf die kant, Jan. En dan moet het ook in Luisterrijk daar is, hè. Verder in... ik hoor hoe, en dan voor de magenbonden Arno, de studio Klapperhoos, de Klapperhoos luistert mee daar. En dan blijven we nog in mijn speciale voorbestemkerel en ook in mijn succes vandaag op de boot. En luister ze allemaal mee daar met de blijtjes Arnold. Ook in voor Johanna aan die kant, luister ze allemaal mee daar. Klapperhoos gaan we ook in mijn speciale voorbestem daar, hè. Goed luisteraars, we gaan beginnen met de vocale schrijvers hier. 0625 311 311. In mijn stuk opladen hier voor de vuist weg hier en goed dat er ook een goed om is aan.

Goed, luister mee, blijft erbij. 0625 311 311. Dit is hem, de moeser van vanuit Kerkenveld. Met een stuk opleiding hier op de zondagmorgen. Ter vervanging van de studio Klaproos. En ik hoop dat er hem goed om is, hè? Goed, luister mee, blijft erbij. Ga verder in de muziek hier. Goedemorgen.

goed, luisteraars, neem zonder een goeiemorgen. Dus luisteraars, goeiemorgen. U staat in de vinding hier met de Moes of hem. En dan met blaadje hier op Vechthallen hier op de zondagmorgen. Met een stoa blaadje hier ter vervanging van de Studio Klaproos. En dan hopen we een goede verbinding van spraak en muziek, hè. Luisteraars, voor een goed verzoek of telefoonsreactie op programma luid nummer dus 0625 en dan 311 311. En laat gerust weten dat je luistert. Dus luisteraars, een bijzondere goede morgen. U staat dus in de vinding hier met de Moes FM. En dat allemaal in met de blijdjes hier op Vechthallen hier op de zondagmorgen. En dat allemaal in via de 105.6. En dan kunt u luisteren via de website van rtvvechthallen.nl. Luister voor de reacties 0625 en dan 311 311. En laat gewoon zo weten dat je erbij bent. Verder even goedemorgen, Henry. En dan worden we aangemoedigd door de Tosca. Ook de Tosca, bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee daar. En hoe moet het ontvangen daar? Ik even aan staat de Tosca. En luister maar gezellig mee met de blaadjes. En ze zijn ook hem speciaal voor jou bestemd, hè. Verder ook in Arno de Studio Klaproos, luister gezellig mee daar. Ook in met Johanna de Handigans. We zijn blij gedaan van Anita met Wees bevriend met kleine dingen. Nou, blij dat ik hem gedraaid, Arnold. En ik hoor dat er ook een broeder mee is. En ook in succes daar op de bodem, hè.

Ook las de studio op Halem FM, Las Roegsel en Middag. De blad met ook in mijn speciaal weer openstemd daar. En zaten vrijdag ook in Prima met de blaadjes vanuit Camping La Brugge. Ze las ook in bedankt voor de reactie en de Las Roegsel en Middag. En ze zijn ook in mijn speciaal weer openstemd daar. Verder ook even morgen, we luisteren weer mee. En dan worden we aangemoedigd Lambert Lenten. Ook Lambert ook even bedankt voor de reactie, Las Roegsel en Middag. En dan worden we vangen daar ook in Frans die daar. Verder ook nog in Jan Kamps met Klaasje, ook nog in bedankt voor het balletje. Luister goed allemaal mee daar. En het was in Luisterrijk. Nou, ook in bedankt voor de reactie, Jan. En luister ook maar mee daar, hè. Ook de zender Mercurius, luister goed allemaal mee daar. Locaties van Oldersveld, je hoop, luister mee daar. En ook in succes dan met de soldeerwerkzaamheden. En dat is dus alle middag in locatie van Olsenveld. En ze zijn ook in speciaal voor jou bestemd. En we spreken elkaar wel weer op de radiomarkt. Hè? Verder ook in Jan Jansen, de locatie Stappers. Luister dus alle middag. Onafhankelijk weer aanstaan in de locatie van de Klompenstad. En luister dus alle middag met de blijtjes. Ze zijn ook in speciaal voor jou bestemd. Hè?

Goed luisteren, we gaan ook eens verder met de plaatjes hier. Zo zijn ik luister meer, blijf erbij 0625 en dan 311 311. En dan komt het allemaal voor elkaar hier. We gaan eens verder met het nieuws van 10 uur hier. En dan gaan we snel verder met de vocalenschrijvers hier. Luister mee, blijf erbij. Dit is de moeser van het Kerkenveld. En de stemopluid is hier op de zondagmorgen hier. Dat is allemaal met de vervanging van de Studio Klaproos. En weer terug van luisteraars, hè.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Goed, luisteraars nemen zonder een goeiemorgen. Dus luisteraars nemen zonder een goeiemorgen. We staan nog steeds in de vinding hier met de Moes FM. Met een stuk wat blaadjes hier op de zondagmorgen. En dat alleen met vervanging van de Studio Klaproos. Die man is ook helemaal op een muziekreisje op de boot, hè. Dus luisteraars, goeiemorgen. U staat in de vinding hier met de Moes FM. En voor een reactieprogramma laat nummer in, dat is 0625. En dan 311, 311. En laat gewoon zo winnen erbij bent, hè. Dus 0625 en dan 311, 311 voor de reacties hier. En dan komt allemaal in Moki en Doki voor elkaar hier, hè. Ook Kees Vlodderdag op de boot in Amsterdam. Luister gezellig mee daar, Thomas. Maar dan gaan we zo in mijn speciaal vroegstem door. En dan gezellig mee met de blaadjes en locaties van Amsterdam daar op de boot. Er in de haven. En dan blijven we nog even speciaal die kant op aangedraaid, Thomas. Hè? Verder ook even een goedemorgen, de zender Belmans, Jeroen ook in bedankt voor de reactie, luister gezellig mee daar. En als je er straks aan toe hebt, dan laat maar in weten, hè. Dus Jeroen, luister gezellig mee daar in locaties van Nieuw Leuzen. En dan blijven we nog even speciaal weer op, dus dan knubbelen, hè.

Ook Anno de Klaproos luistert gezellig mee daar. Luistert gezellig mee daar met de blaadjes. Verder in Moesen, hier wordt meegeluisterd op de camping. En er wordt in Maagbonden de Studio Pioneer. Ook de Studio Pioneer met Gerda luistert gezellig mee daar op de camping. Een moet afhangen door hem als die kerel. En dus met daar de zender Pioneer. Hendrik, bedankt voor de reactie en luister mee daar, hè.

verder even dit mooi op de camping moesten. En dan worden aangeboden de pruimentijd. Ook Sander ook in bedankt voor de reactie. Dat is een middag op de camping. En ik wens u hem fijne dagen en hoera.

onze locatie Stapos Lustrum en daar zon. Ik heb die kant de wagen eruit. En dan moet ik daar ook een man zien daar. Verder ook in Johanna Kortloos, Roezelen mee daar. Ook in bedankt voor de reactie. En dan moet dat er ook in geluisterd worden aan die kant, hè.

Dus luisteraars, goedemorgen. Dit is de Moesafan van het Kerkenveld met een stuk opladers hier op Vechtal.nl. En voor een eventuele reactie 06 25 300 311. Laat gewoon zo winnen erbij bent, hè.

verder ook even een goedemorgen, Bernard uit locatie Hogeveen. Luister ook gezellig mee daar. Moet ook erbij bent, Bernard. En Vlaanderen gaan we zeggen, speciaal weer openstaan daar in locatie Hogeveen, Bernard Gugelaar. En luister ook maar gezellig mee met de blaadjes. En ook in bedankt voor het berichtje, knuppelen.

Goed luisteraars, komt er nog een stuk wat aan hier. Dit is de Moesterfan van het Kerkenveld. En een stuk opleiding hier op de zondagmorgen hier bij Vechtal.nl. 06 25 311 311. Voor de reacties hier en dan komt het ook even voor elkaar, hè. Goed, we gaan eens verder met de muziek hier. We zien een bijzondere goede morgen toe en veel luisterplezier. En dan kun je vanmiddag verder luisteren naar de Belmans, Johan.

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Schutting van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator, superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht, werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ik, hè? Dus luisteraars, goedemiddag. Ik stond in de vinding hier met de Moes FM. En allemaal met een stuk opleiders hier op de zondagmorgen, een stukje van de middag. En dan met de vangen hier van de studio Klaproos. Ook Arnold, laten we nog een speciaal welbestem daar. Ook in voor Johanna daar aan die kant. En ook succes daar aan die kant, hè. Goed, voor de laatste reacties 0625 311 311. En dan kunt u zo verder luisteren naar de Belmansjo. Dan gaat u de blaadjes verder. Dus voor de laatste reacties 0625 311 311. En dan kunt u zo verder luisteren naar de Belmansjo. Ook Jeroen, een succes daar aan die kant. En we luisteren mee, hè. Verder ook in de Lady Zalland, ook in bedankt voor de reactie. Luister voor gezellig mee daar. Moet ontvangen daar in maand staat de Lady Zalland. En ze ben ik hem speciaal voor jou bestemd, hè. Ook de studio Palma FM, las ook in bedankt voor de reactie. Luister voor gezellig mee daar. Ze zijn ook hem speciaal voor jou bestemd daar. En dan moet ontvangen daar in maand staat, hè.

Verder ook in Jan Kams ook in Brank voor de Bel vanaf die kant. Luister gezellig een middag in de auto richting de camping in Ommen. Ook in voor Klaasje daar aan die kant. Ook in Brank voor de Bel vanaf die kant, Jan. En we worden afhankelijk ook in goed was locatie van onze veld. En Lambo gaan we ook in speciaal voor bestemd, hè. Ook in voor Lambo dan Jozette daar aan die kant. Dus gezellig met daar, hè. Verder in Heemoezen de groeten uit Hessem. En bedankt weer. En dan worden magenboren door Oscar en Paulien. En Tess. Ook Paulien ook in bedankt voor de reactie vanaf die kant. Luister gezellig middag in de locatie van Hessem. En dan blijven we nog in speciaal voor jullie bestemd daar. En ook in bedankt voor het berichtje vanaf die kant. En moet ik hem geluisterd bij door, hè. Ook Joop de Zender Mercurius in locatie van onze valt ook in bedankt voor de reactie. Luister maar met daar. En dus ben ik een speciaal veel bestemd daar, Joop. En ook succes dan met de knutselen aan die kant. Hè. Ook Bart de Studio Donderslag. Luister maar met daar. Dus ben ik een speciaal veel bestemd kerel. En luister maar met daar met de blaadjes. Goed, kom nog in. Dus met daar de blaad achteraan hier. En dan kun je verder luisteren naar de Belmans Show. Ook Jeroen, ook hem bedankt voor het overleg vanaf die kant en ook hem succes daar aan die kant, hè.

Verder ook in Roosmarie, de locatie Dalsen, ook in bedankt voor de bel vanaf die kant. Moest hem special in mijn pleitje hem draaien, ook in voor Gerards. Moest een blaag draaien van Suzy met De Wereld is Leeg zonder jou. En een blaadje van Corrie en de Regels met Huilen is veel te laat. Nou, ik denk dat de Welmanshow dat vanmiddag hem voor je wil draaien en dan komt het ook hem goed aan.

Voor de luisteraars, Grimaldo Uydinger. Dat was hem, de moeser van het Kerkenveld. Met een stuk opladen hier voor de weg hier. En ik hoor dat de verbinding hem goed was. Je kunt verder luisteren naar de Bomen Show. Draai dit blijdje verder. En als het goed is, dan... maakt die jongen er ook even een mooi programma van, hè? Goed, ik ga de band uit hier. Dit was hier van mijn kant. Dit was hem, de moeser van het Kerkenveld. Met invalprogramma voor de Klaproos. Ook Vodafone ook in bedankt voor de medewerking. En luister mee, hè. Goed, ik ga uit hier. Goedemiddag.

Edwin, luisteraars, een bijzonder goede middag. Dus luisteraars, een goede middag. We zaten hier in de verbinding met de Belma Show. Vanuit de Nieuw-Leuzen, waar we op de, vanavond of vanmiddag de pleidekus bieden. De smaakmafilm. Ook al de heer Henry de Moeze. En bedankt voor het pleidenprogramma van morgen. Dat was in Vormegander. En mooi dat je hem zo kon, Henry, hè? En succes met de vrachtwagen vanmiddag, hè? Je hebt in ieder geval mooi weer bij je. Niet te warm. Klein beetje nat. Dus luisteraars, voor reacties nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè. Zo moest nog in de pleis in gedraaid worden. Kijk, van Suzy, de wereld is leeg zonder jou. En Corrie en de Rekels, huilen is voor jou te laat. We kwamen in van Rosemarie uit Dalsen. Moest in pleis in gedraaid worden voor Gerard. Plaat ga je zo in bij opzoeken, komt ook richting Dalsen. En Henry de Moes, bedankt voor het doorsturen, hè.

We zijn er weer, luisteren erbij, ook Ricky Dekker samen met Jans. Jans en Ricky, luisteren mezelf met door, nu luisteren. Mooi dat het onfrankje daar ook weer aan staat, hè. Dus luisteren, ze komt de plaatje weer aan hier, dus de Belman Show vanuit nu luisteren. Bij Vecht en Hotel en we hopen dat de bekleide keuze winnen, dus smaak maar van vanmiddag. En luister maar, gezellig met, hè. En nog eentje op de vangrail, hè. Goedemiddag, we luisteren ook mee. Goedemiddag, we luisteren mee. De Tosca, ook de Tosca. Luister maar gezellig met door in Dalsen. En pleizigen met ook vriendelijk goed, die kan de baan, hè. Luisteraars, kom eens aan. Een goede middag, veel luisterplezier.

Ook Henry de Pijn hier, luister maar zelf met door de camping. Je hebt het mooi weer bij je vandaag, hè? Ja, doe maar. Kun je er weinig van zeggen, hè? En moesten we een mooie polga winnen? Nou, dat komt een van mijn ander. Ook Geiti uit Deemsvaart, bedankt voor de bel. Moest hem een paar blaadjes winnen. Ga ik zo in opzoeken, kom ook zo dik aan de ban. Henry, zet het aan je radio, Radio Montagne harder. Dan komt de polkaatje aan, hè?

0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

1, 2, Lojas een bijzonder goede middag. Dus Lojas een goede middag. We zaten hier in verbinding met de Welma Show vanuit Nuleusen. Een paar plaatjes en de praatjes weer op de zondagmiddag. We hopen dat het zo goed is, hè. En Lojas voor reacties is nummer 0633 en dan de 444 990. Dus 0633 en dan de 444 990, hè.

Dus Loos, dat is een bijzondere goedemiddag dus. Dat is in de verbinding met de Belbel Show. En voor een eventuele reactie is een nummer 0633 en dan 444-990. En laat maar eens weten waar die aan staat vanmiddag, hè. Weer hier op een treurige zondagmiddag, hè. Maar ja, van de week kun je lol weer lopen. De lol weer op, hè. Wordt weer lekker warm, hè. Luisteraars, komen op plan weer aan hier. Dus de Belbenshow vanuit Nuleusen. Met de nummer 0633 en dan de 444-990. En veel luisterplezier.

Zo heb ik nog een berichtje. Wat harder, hè? Mooi, hallo. Graag de plaat van Baya de Gasolino. Met goed van de lady. Ook de lady. En bedankt voor de sms, hè. Luister maar zelf mee daar. En bedankt voor de sms dus. En het plaatje komt eraan, hè. En zet de radio maar lekker hard, hè.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

1, 2. Loza is een bijzondere goedemiddag. Dus Loza is een goede middag. Zat er even afstand hier op de Zennetje Belban show vanuit Nieuwleusen. En we hopen dat het een beetje goed is voor, hè?

Dus loos 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè. Ook Henry de Pioneer, luister maar gezellig met het koptelefoon op, hè. Maar luister maar gezellig met z'n handen daar op de camping.

Klinkt weer gezellig. Graag een plaatje van het Magic Combo en Trio de Roy. Met Monique Groen de Kruiterman. Ook Jan de Kruiterman. Kruiterman, luister gezellig mee daar in Ommen. En Emma, doe groetjes Emma naar Emma, hè. Maar bedankt voor de WhatsAppie door en luister maar zelf mee. Ik zal mijn best doen en voor het plaatje, hè. Graag een plaatje van Boudewijn de Groot met Jan. Tot naast jou, groen de Tosca. Ook de Tosca, bedankt voor de WhatsApp. Ga ook mijn best doen en voor het plaatje, hè. Ook Geidi nog even bedankt voor de bel. Moest hem plaatje zijn van de Bowie Prins met de twee bloedrode rozen. En Bowie Prins met toekomen in mijn armen. En FR. After You Need Me. Nou, ik heb ze gedraaid en hoor hem zo goed is. Maar doe ze maar gezellig met samen met de groene knuppel en een dikke sigaar.

Dus luisteraars, dan komen de pleizen ook weer aan hier. Dus de Belbershow dus vanuit Nieuwleusen. Wat pleizen en de prijsjes op de zondagmiddag. En we hopen dat het zo goed is, maar natuurlijk. En wil je een plei aanvragen of laten weten waar er geluisterd wordt, kan onder de nummer 0633 en dan de 444-990. We wensen een goede middag toe en veel luisterplezier. Dan komen ze weer in een kalm tempo, hè.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ja, Lozo's een goedemiddag. Dus Lozo's een goedemiddag. We zijn nog steeds in verbinding hier met de Zennetje Belmans Show vanuit Nieuw-Lozen. En waarom dat een beetje voor elkaar is, hè?

Luisteraars, kunnen nog meeluisteren tot de klok van 6 uur. En vanavond kunnen we verloosen naar de Moeze, maar die is wat later, hè? Die is nog een met de vrachthouder op pad, hè? Maar de Moeze die draait vanavond wel, maar hij wist nog niet hoe laat, hè? Ik kan het ook niet langer wachten, dus dan komen we een klein stukje non-stop straks, hè?

Voorzitter, reactie is nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè?

Ook Gaidio Deunsvaart, ook nog even bedankt voor de rammel. Dan moest hem blij zijn van Lea. Van de Cats. En ja, nog één die ik heb wel een beetje snel opgeschreven. Maar even kicken, die kan neem ik vinden. En nog een keer blij van Juanita van de Radio Semmelen. Nou, zo even kicken, dan komt hij vast nog een keer om die kant op aan. Hè. Dus Gaidio en Jannie, luister gezellig middag in Deunsvaart. Plan ook die keer de wand natuurlijk. En bedankt voor de bel. En trek nog even een lekkere groene knuppel los aan die kant, hè. Los, als komt de plan dan hier. En voor reacties een nummer 0633 en dan de 444-990. Dan gaan we zomaar even verder met een pleit van Jantje Smit, hè. Ja, hier was hij al, Jan Smit, hè.

Ja, Loza's, een goede middag. Dus nog een goede middag. Je was hier verbonden met de Belman Show vanuit Nieuw-Leuzen. Bij Vechtel en Nel. We hopen dat de platenkeuze een beetje in de smaak mag van vanmiddag. En graag tot een volgende keer maar weer, hè. Dus Loza's, bedankt voor de aandacht.

Dus Lozes, bedankt voor de aandacht, voor Badje en voor het reageren. Even kijken. Bedankt en tot de volgende. Ook Henk de Tosca. Mooi dat hij daar ons aanstond in Dalsen. Pleasure ook met de vriendelijke groeten. Die gaan dan op aan natuurlijk. Tot de volgende keer maar weer, hè.

Kalleman, ook de pionier. Ja, doe je maar Kalleman, hè. Ik doe wel de Kalleman, hè. Maar nog een fijne vakantie, de pionier door, met je allen. En van de week kun je wel topless voor in de tenten zitten, hè.

Dus als ik laat deze in hotel in mij lopen. En dan gaan wij eruit hier. En u kunt vanavond als goed is naar de moesten verder luisteren. Maar wel wat later, hè. Hij wist nog niet hoe laat. Die beste man is nog even met de truc op pad, hè. Dus als je op de oude weg rijdt en je ziet een witte truck met een man met een bril op, kun je altijd even zwijnen, hè.

Losers, bedankt voor de aandacht. Tot de volgende keer en een fijne avond nog. En tot de volgende keer. Bedankt voor de aandacht en adieu.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting het Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiro. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We staan in de vinding hier met de Moes of hem. Om met blijdje hier op Vechtal en liggen op de zondagavond. En voor een groetverzoek of telefonische reactie 06 25 en dan 311 311. En dan komt u voor elkaar hier, dus 06 25 en dan 311 311. En laat gerust weten dat je luistert.

Dus luisteraars, goedenavond. Dus dat is een vinding hier met de Moesafam. En dan ben ik blij dat Giro Vechtalden liggen op de vaste zondagavond. En voor een goed verzoek of telefoons reactieprogramma luidt nummer dus 0625. En dan 311 311. En laat gerust en weten dat je luistert. Verder ook even, we luisteren weer mee. En dan worden we aangeboden Jan Jansen van de locatie Stabhorst. Ook Jan, ook bedankt voor de reactie. En dan zullen we mee met de blijtjes. Ook Roosmarie, ook in bedankt voor de reactie. Luister rustig al mee daar. En luister rustig al mee met de blaadjes. En ze zijn ook in speciaal voor jou bestemd, hè. Verder in... ik hoor u. En dan wordt hem aangeboden door de zender Belman Show. Ook de Belman Show. Luister ook gezellig mee daar. En ook in bedankt voor de gebrachte blaadjes van vanmiddag. Was ook een prima voor elkaar, hè.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. 1 vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij 1 van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. Het toestaat een vinding hier met de Moes FM. Om het blijft hier op Vechtal, naar hier op de vaste zondagavond. En ook op een goede verbinding van spraak en muziek en druk van toestel leren. Dus luisteraars, goedenavond. Er staat een verbinding hier met de Moes FM. Amelim Truiders hier op de zondagavond hier bij Vechtal NL. En voor een groot verzoek of telefoonsreactie op het programma luidt nummer dus 06 25. En dan 311 311. Laat gewoon zo winnen erbij bent. Dus 06 25 311 311 voor de reacties hier. En er wordt ook een plaats voor u bijgezocht en gedraaid, hè?

Verder ook in mijn goedenavond, Boarmelinken, locatie Giepen. Ook in bedankt voor de bel vanaf die kant. Luister goed, alle mede met de blaadjes. Klaar programma's ook in speciaal voor Oberstem daar in de Melktempel. Inmiddels aan het puzzel had het over, maar... ook in bedankt voor de bel, Boarmelinken. En moest ik mijn plaatje gedaan van YouTube. Nou, we zullen er ook in bijzoeken en dan... moet ik hem speciaal aan de wagen draaien, hè? Verder ook in Zander de Pruimentijd, luister goed, zullen mee daar. Daar op de camping. Kamer Ramos, ik heb een speciaal welbestemd daar, Zander. En ik wens u hem fijne dagen, hè. Verder in Drammer een paar mooie polka's. En voor de maagboende Jan Jansen, locatie Staphorst. Ook Jan, ook bedankt voor de reactie. En hoe moet het ontvangst ook in goede locatie van Staphorst, hè?

Ook last door de studio op allemaal van Las Roegers alle medelijkheid van Nieuw Leuzen, moederlijke bijwens. En ze zijn nog een speciaal veel bestemd. Ook Jeroen is in de Belmanshow, Las Roegers alle daar. Dit mooie hier. Nou, ik ben bedankt voor de reactie, Jeroen. En Las Roegers alle mede met de blaadjes.

Ook Peter en Deter in de locaties van Ommen luisteren ze meer op de camping. The only one man. Luisteren ze meer naar Peter. Ook in voor Esther dan die kant. En ook in voor Rowan en Tessa. En de Fritsje FM uiteraard. Luisteren ze meer op de camping. En we blijven van naam worden een keer richting omgedraaid. En luisteren ze meer op de camping, hè.

Goed, luister, Mim, blijf erbij. We gaan verder in de bladen hier. Dit is de moezer van het Kerkenveld. En dan weer op de zondagavond hier bij Vechtlal.nl. En ik hoor dat er hem goed om is, hè? Goed, luister, mee en blijf erbij. We gaan verder met de blaadjes hier. En ik wens jullie een bijzondere goede avond toe.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Goed, luisteraars, nu bijzonder een goede avond. Dus luisteraars, goede avond. U stond in de vinding hier met de Moes FM. We blazen hier vecht al en liggen op de zondagavond. Met een stoorblad is hier 405.6. En ik hoop dat de verbinding in goed afstand spraak en muziek, hè. Goed luisteraars, gewoon ook uit hier. Voor de laatste reacties 0625 311 311. En dan komt dit voor elkaar hier, hè. Dus luisteren voor de laatste reacties 0625 311 311. En laat gerust in weten waar de zoom geluisterd werd hier op de zondag, hè. Verder ook in tot volgende week. En dan wordt hem aangeboden Jan Jansen, de locatie Staphorst. Ook Jan ook in bedankt en moet er ook bij aan vanavond, hè. En ik heb vanavond in mijn mooie polka die kant op aangedraaid en kort dat ik hem goed om was, hè. Dus luisteraars, goedenavond. We stonden in de verbinding hier met de Moes FM. Al met de blijf hier op Vechtal en op de vaste zondagavond. En ik hoorde mijn verbinding in goede afstand spraak en muziek. En dat de blaad ook in de smaak zijn gevallen, hè. Luisteraars, voor de laatste reacties 0625 311 311. En dan wordt een reactie opgelezen hier en dan ga ik de band ook uit hier aan.

Goed luisteraars, dat Polka de Mulo meer en dan ga ik de banden bij hier aan. Dus luisteraars, dit is bedankt voor aandacht en graag tot volgende week zondag. Zijn we weer. En dan blijf je hier op de vaste zondagavond. Nog een klein stukje van de akrobols hier en dan geef ik de band vrij hier, hè. Goed, iedereen bedankt en graag tot de volgende keer weer. Dit was hem, de Moeser van het Kerkenveld. Ga de band uit hier. En graag tot volgende week zondag.

uno, due, tre. Wind naar das Chamba 03.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lars Melitza met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

is Vechtal NL.

0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving.